0: voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driesehorst.nl.
1: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
0: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en enkele belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
5: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intercellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis. Is uw woning toe aan iets nieuws? Onze experts helpen u graag met het kiezen van verf of behang. Intercellite Horst. Alles voor in en om het huis.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio.

0: is Omroep Horst aan de Maas.
1: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren in Parijs was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak van het stadion. Het weer, vannacht bewolkt en een 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Waar anderen stoppen, daar begint Nachtdienst.
1: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

0: programma gemist? Luister het terug op omroephorstaandemaas.nl. Waar en wanneer je wilt. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiase hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten. Maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien. Maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
4: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
3: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
5: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.

0: Jouw geluid, jouw regio. Omroep Horst aan de Maas. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. Bodik van der Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
3: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Intersalite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Intersalite Horst. Alles voor in en om het huis.

0: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
1: Ook voor al uw bouwmaterialen bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
0: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Vroeg uit de veren? Welkom Noord-Limburg, dit is Op Tijd Op.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 6 uur.
3: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. De internationale luchthaven van Jakarta en vier andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de twee mannen. De vijf mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van twee voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de twee voertuigen. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In opsporing verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou zich begin dit jaar hebben voorgedaan als een medewerker van het telecombedrijf. Zo kreeg hij toegang tot interne systemen en maakte de gegevens buit van meer dan 6 miljoen klanten. De politie hoopt nu dat iemand de stem van de hacker herkent. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Dardieri. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Service monteur van Expert.
5: Oh, hallo.
4: Top.

0: Kwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Botik van de Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Tijdens de buien is het een graad of 16.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier bruist jouw regio. Elke dag opnieuw.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
3: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
2: Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
3: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
2: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
3: Duur?
2: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.

0: Dus nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook. Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld, dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze komen dan in contact met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk platform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting.
2: Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken. Maar we merkten bij ouders dat er een sterke behoefte was om ook echt telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken.
1: De organisatie had al een online hulpchat. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi, zag deze commentator van Eurosport.
3: Botik van der Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière. Hij overleeft in de derde set een matchpoint. Hij overleeft in de vierde set het moment dat Jea voor de wedstrijd mag serveren.
1: In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Maar vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. Maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.

Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Het doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. En sluipverkeer leidt vanochtend ook tot files in en rond Nijkerk. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Jea. De partij duurde meer dan 5 uur. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen en het wordt 16 tot 20 graden.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Hobby Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
2: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
3: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tijd van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er te veel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld.
6: In november staat het definitief herstel.

0: herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
1: De veiligheid van de brugconstructie kon niet meer worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van Kravchenko zouden zich voor 10.000 euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Zelf ontkent hij iedere betrokkenheid bij fraude, zegt correspondent Christian Pauwen.
2: Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op, want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
1: Vorige week deden de Oekraïnse anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolking. In het zuidoosten vanochtend misschien nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af naar zo'n 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking. Vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
1: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon, ook in je radio.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website drissehorst.nl.
3: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
4: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
2: Driese Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driesehorst.nl.
5: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Autofirst John Wijs.
4: Zelfs voor ramen en deuren bent u bij ons aan het juiste adres. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
6: Dorald Megens met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Het verkeer heeft er last van. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
7: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal wel even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
8: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
7: Ik ben hier aan het laden geweest en nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
6: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Minister Letschert besluit vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland. De omroep

0: kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Hitler werd getoond. Een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
1: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
2: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
3: Dat normaliseren van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
0: Ook de NPO verzocht gisteren om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar... het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. Het weer in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Servicemonteur van Expert.
5: Oh, hallo.
6: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
4: Zo, klaar is Kees.
5: Oh, dat was snel.
7: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Heldens, Meldersloon.

0: Ja, aus München, Duitsland. Spider Murphy Gang.
1: Dit is Schrijven voor Bedrijven met Peter Trinekens.
0: Ik heb nog een cd'tje van de band thuis liggen. Wir sind eine Bayerische Band, heet dat. Skandal im Sperrbezirk was natuurlijk de allergrootste hit in het kader van de Neue Deutsche Welle toen de tijd, 1982. Veel Duitse popmuziek die ook in Nederland populair werd. Goedemorgen, dinsdag. We gaan er tegenaan.
1: Schrijven voor Bedrijven.
0: Met lekkere muziek in de ochtend, praatjes, plaatjes en wat dacht je van de nieuwe van Rondé? Oh my god.

0: Zo, muziek rechtstreeks uit het paradijs. Dit was Frank Boeien en het paradijs. Sweet Caroline natuurlijk van Neil Diamond en Rondé met Oh My God. En dat waren alweer de eerste drie plaatjes hier in het eerste blokje.
1: Wat gebeurde er op deze dag in het verleden?
2: Weet je nog die tijd van toen?
0: Nou, we gaan eventjes met je terug naar deze dag in het verleden, 8 september. Maar dan van het jaar 1972. Dat was de dag dat David Cassidy om 10:00 s'morgens aankwam op Schiphol. En op de Amsterdamse luchthaven worden opnames gemaakt voor Avro Stopop, waar hij zijn trucje doet. Playbacken, denk ik. En hij geeft daar ook enkele interviews. En om 2:00 s'middags is de zanger alweer vertrokken. Dus het was een heel kortstondig bezoek eventjes in Nederland voor een filmpje op te nemen voor Topop. En dat had alles te maken, denk ik, met de toenmalige hit van de Partridge Family. Of een van zijn soloplaatjes, dat kan ook maar. David Cassidy en de Partridge Family kunnen ons allemaal nog wel heugen uit 1972. I think I...

twee sterren op één plaat. Philip Bailey van Earth, Wind & Fire en Phil Collins met The Easy Lover. En Partridge Family met I Think I Love You. Ze hadden toen een hele eigen tv-serie ook, hè, die nog wel eens op ons te zien was. Dat is wel leuk om die jeugdseries van vroeger nog eens af en toe te zien. Dan denk je, ja, dat was toch een hele andere tijd. Het was allemaal een beetje langzamer. En als je het met de ogen van nu kijkt, dan denk je daar zo over. Hey, met de doedelzak, de Trojan Horse. Dit is Love. Nou, een Trojan Horse moet je niet krijgen in je computer.

0: Zo, die electplaatje van dit uur was van Jos Hol. In 2010 had hij een album uit en dit was Op de Raven van de Grote Beek. En ik heb hem toen nog eens een keertje geïnterviewd. Inmiddels is de man al lang gepensioneerd en maakte geen muziek meer volgens mij. Maar hij was ook een van de hoofdrolspelers ooit op de Passie spelen in Tegelen.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de ochtendspits loopt het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 vast. Gisteren werd die brug acuut in beide richtingen gesloten, omdat rond de pijlers ervan zand en grind was weggespoeld. Doorgaande verkeer moet nu omrijden via Apeldoorn. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. Afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Het weer, veel bewolking, vanmiddag gaat het regenen en het wordt 16 tot 20 graden.
2: Jouw werkdag met de mooiste hits. Elke ochtend van 9 tot 12.
3: Ik ben Django Wagner en je luistert naar Radio Rijndonk, de stem van de regio.

Mooie titel, Bachata Bolando van Django Wagner. En ooit hebben we de man mogen interviewen. We gaan naar muziek van de Bee Gees, 1976, You Should Be Dancing. Barry Gibb, die is nog onder ons en hij werd onlangs 80 jaar.

een van de sterren van dit moment, Mark Amber, Good To Be. Zo dadelijk de geboorteplaats, een hele bekende zangeres die haar verjaardag viert, Nederlandstalige zangeres. En een klein teasertje eventjes, maar eerst nog even muziek van UB40. En het gaat over Maybe Tomorrow, oftewel Misschien Morgen.

0: haar gezelschap heeft al heel wat hitjes gehad. In de jaren 80 met name en het reggae-steltje UB40.
1: Jouw geboortekaart.
0: En ik weet dat we wel eens voor de grap, als we de plaatje draaiden, moesten denken aan de platenbaas hier in Horst van de microshop, William. Als we daar plaatjes gingen kopen of vragen of die al aanwezig was, nieuwe muziek. Heel vaak kregen we te horen, misschien morgen. Maybe tomorrow. Ja, goed. Klein grapje.

8 september. Eens even kijken, wie zijn er allemaal jarig? Nou, dat is bijvoorbeeld de man die weer langzaam bezig is aan zijn comeback, volgens mij. Matthijs van Nieuwkerk, 1960 geboren. Helga van Leur, weer vrouw. Toch wel een bekende naam. Pink, de zangeres uit de Verenigde Staten. En ook Corrie Konings. Ja, natuurlijk bekend van Corrie en de Rekels. Huilen is voor jou te laden, zijn grote hit. Ze werd geboren 8 september 1951. Van Corrie gaan we een van haar solo-hitjes draaien. En dat gaat naar het jaar 1976 wat betreft het plaatje. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Corrie, Proficiat, komt-ie.

Hall of Fame van de Scripps. Er is geen Scripps voor deze muziek natuurlijk, hè. En we draaiden natuurlijk straks naar Corrie met die mooie titel. Ik krijg een heel apart gevoel van binnen. Nou, dat krijg ik ook wel eens als ik een sterke bak koffie dronk hier in de studio in de ochtend. We zijn er zometeen weer na 10 uur.

0: zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
1: Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Nou Sanne, ik ben erg benieuwd naar je nieuwe badkamer. Waar ben je allemaal geweest?
1: We zijn op 4 plaatsen geweest. En toen had Jesse het helemaal gehad. Maar toen zei je vriend, ga naar Henk Bovee, Horst. Ze hebben erg mooi sanitair en heel veel tegels. En ze regelen alles voor je, van A tot Z.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we daar natuurlijk niet gezegd.
3: Dus nieuwe tegelvloeren, toilet, keuken, eetkamer of badkamer? Henk Bovee, Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst, regelt het van A tot Z. Zie ook bovee.nl of Facebook.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren zijn getoetst. De lesvaardigheid onder die groep die daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen, die spreken van zorgwekkende cijfers. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen die waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen, 10 mensen raakten gewond. De Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten een aantal mensen gewond. De Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. En de politie gaat er niet vanuit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad die hoorden harde knallen, maar die

0: Die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. En na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie die stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en het westen. Vanochtend al regen en de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen die trekt langzaam naar het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
3: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.

Zo, dat was je weer. Het eerste blokje van drie platen. Backstreet Boys, daarnet Get Down, Jackie Wilson, Reed Petit en De Kroegen in de Hemel, de nieuwe van Mart Hoogkamer. We gaan lekker stevig er tegenaan met Van Halen, 1980, Running With The Devil. En het aardige is, Alex Van Halen, die was laatst in Nederland in Nijmegen, kreeg daar een mooie onderscheiding van burgemeester Bruls. En hij had tot zijn negende jaar in Nijmegen gewoond, hè? Dus wat dat betreft toch wel mooi. Zo'n wereldster die ooit in Nederland verbleef.

0: Van de Man en de band Damn natuurlijk, Van Morrison. Gloria Therapy was van Armin van Buuren. En weet je wat? We gaan terug in de tijd.
1: De hits die je kent. Dance Classic.
0: Een dance classic uit het jaar 1980. En het was de allereerste hit van Chic in Nederland, nog voor Le Freak. Dit is Dance, Dance, Dance. Jouza, jouza, jouza. Hoort er ook nog bij.

Iedere ochtend jouw dosis muziek, nieuws en andere items. Schrijven voor je bedrijven, van maandag tot en met vrijdag.

Sommieu en Phils Part 2 en Ton Engels die zong nog even Kiek, Dien, Meitje. Zo dadelijk een hele bijzondere Forgotten 45 met een mooi verhaaltje erbij. Eerst nog eventjes muziek van de Zeeuwse band Bluff 1998 en Liefs uit Londen.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

uit Madrid en uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Ja, blijft mooi hè, deze bluff. Daarmee gingen we terug naar de jaren 90. Liefst uit Londen. Zo, inmiddels... even kijken op het klokje. Nou, kwart voor elf zo'n beetje, bijna. Wij gaan eventjes naar een hele bijzondere Forgotten 45... aangevraagd door Bert vanmorgen. En ja, ik had het plaatje nog nooit van gehoord, moet ik zeggen. Maar we hebben het nagezocht. Het gaat om het liedje Panterman van Panterman of Panterman. Het was geen gewone band, maar vooral een eenmansproject, personage van de Nederlandse muzikant Frank Klunhaar uit de jaren 70. De song Panterman verscheen in mei 1974 en Frank Klunhaar bedacht het personage Panterman rond 1974. Hij was toen begin 20 en liet zich inspireren door de glamrock en theatrale sfeer van die tijd. Een belangrijk moment was een concert van Roxy Music in de Doelen in Rotterdam. En ook het werk van Todd Rundgren en glamrocker Gobiet vormde inspiratiebronnen voor deze personage. Panterman was bedoeld als een soort theatrale stripheld, sexy, absurdistisch en een beetje surrealistisch met humor en een flinke dosis glamrock. En Klunhaar nam in eerste instantie vrijwel alles zelf op en bespeelde verschillende instrumenten. Singeltje werd uitgebracht in Nederland, in België en Duitsland. Producer was Shell Shellekens en voor de opname kreeg Klunhaar hulp van drummer Frank Meijer en bassist, en die kennen we wel, Polle Eduard. Het grootste deel van de instrumenten en zang deed hij zelf. Het werd geen hit, maar de reacties waren in Nederland verdeeld. Sommige media vonden het nummer vreemd of provocerend, terwijl anderen juist enthousiast waren over het bijzondere concept. Nou, uitgebreide research gedaan naar het plaatje wat Bert vroeg. Hoe kom je erop, Bert, op dat soort titels? We gaan hem draaien. Panterman van Panterman. Forgotten 45. En zeker, we waren hem absoluut vergeten. Ik had er nog nooit van gehoord zelfs. Komt-ie.
1: Forgotten 45.

Ja, de beginperiode van Daryl Hall en John Oates. Een van de eerste hitjes in Nederland. The Kiss on My List. En daarvoor die hele bijzondere Forgotten 45 op verzoek van Bert. En morgen hebben we er weer eentje op verzoek van Gert trouwens. Je kan er altijd aanvragen. Het adres heb je gehoord. We gaan naar Tino Martin en Billy Dance.

0: Van 9 tot 12, de beste muziek tijdens je werk. Schrijven voor bedrijven.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Betaalbaar smullen aan de Maas met het mooiste uitzicht als decor. En perfect voor gezinnen.
3: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
4: Ontdek iets nieuws bij Hobby Gildehorst. Britsje, iPad, genealogie of creatief schrijven. 8 lessen van 2 uur voor slechts €65. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.
3: Vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakers Horst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
6: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit internationaal onderzoek waar ook ons land aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed, nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens die lezen slecht. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat is niet duidelijk. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne weer hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. De afgelopen 10 maanden richtte hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst, 54 jaar, zegt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. En Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatborden staat nu weer Lage Kade. En die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd in 2012. Het weer vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog zo'n 25 worden. Dit was het NOS Journaal.
7: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek...

jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst. Het beste voor jouw auto.

0: En zo zitten we alweer in het derde uur van de Schijven voor Bedrijven. We begonnen het uur met Sister Sledge. Ze waren de weg kwijt, althans in de muziek. Lost in Music 1979. Cameron Whitcup uit de top 40. The Kingdom of Fear en daarnet Splitsing. Recht uit het hart. De band die ook die mooie andere zomerhit had toen de tijd. Wind en Zeilen. Inmiddels tijd voor De Platen zijn Verhaal. Ook voor morgen is hij weer present. Hier is hij, Bart van Leeuwen.
1: De mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
2: Iedereen heeft wel eens van die momenten dat het allemaal niet zo lekker loopt. Dat je even wat vlekjes moet wegwerken in je leven, zeg maar. Soms moet je bepaalde zaken uit het verleden achter je laten, maar dat valt niet altijd mee. Als pijnlijke herinneringen in je hoofd blijven hangen. Iedereen maakt dat wel eens mee, maar ik heb er altijd een goede remedie voor. Ik zet simpelweg de radio aan. Want er is altijd wel een liedje van een of andere oude zanger waarin precies wordt gezongen wat ik op dat moment voel. Iemand met wie je je problemen kunt delen. Het is alsof die liedjes gewoon weten dat jij ze op dat moment nodig hebt. Ze kruipen via je speakers je kamer binnen en raken je tot in het diepste van je ziel. Als een redder in nood als niemand meer naar je wil luisteren. Of als alles al gezegd is. Vooral de liedjes over liefdesverdriet, zielenpijn of hartzeer, die zijn het mooist. Zo'n liedje dat geschreven is door iemand die weet wat lijden is. Als elk woord uit zo'n liedje precies slaat op je gevoel van dat moment, dan zijn zulke woorden toch een troost. En als je dan naar zo'n liedje luistert en er is één zin of één woord dat exact omschrijft hoe je je voelt, dan kikker je daar weer helemaal van op. Je zou bijna denken dat het dan wel lekker is om je te wentelen in je eigen verdriet. Daarom is dit mijn goede raad als je weer eens in de put zit. Zet gewoon de radio aan. Zet de speakers voluit. Laat de woorden van de liedjes je troosten. Want vooral die treurige liedjes krijgen dan veel meer betekenis.

0: zijn die dendert maar door met lekkere muziek hier in de ochtend. Long Train Running, je hoorde de Doobie Brothers. En ik zag laatst een versie van Sonny & Cher, die het ook coverde, dat liedje. Mando Diao daarvoor nog met Dance With Somebody.
1: Omroep Horst aan de Maas draait regionaal. Elk uur een moment voor muziek uit de regio.
0: Zeker weten, heel veel mooie muziek hier gemaakt in de regio. En in 2022 werd dit liedje opgenomen door Marshmallow Moonshine. Je hoorde hem tot aan het Limburgse nieuws. En het heet Truc Nodig.

De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Bijna 40% van de Limburgse 15-jarigen leest niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen op school en in de samenleving, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. De luchtkwaliteit in Limburg is op

0: veel plekken matig en verbetering lijkt voorlopig niet in zicht. En de vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is aan de verwondingen overleden.
1: Elke ochtend alleen maar muzikale herinneringen en de hits van nu.

0: blijft een lekker plaatje. En ik draai hem ook heel graag. Ja, je hoort hem regelmatig bij voorbij komen. Deze van Ella Langley. Plaat kwam oorspronkelijk uit in februari. En nu pas eigenlijk pas een hit in de top 40. Richting top 10, The Chosen Texas. En daarvoor nog het L1 Nieuws. Even kijken, wat hebben we hier?
1: Ja. Van de popmuziek.
0: Jingeltje wilde even niet stuiten, maar goed. Ik had vorige uur trouwens Jackie Wilson met Reed Petit. En dat liedje werd 8 september uitgebracht van het jaar 1957, had ik vergeten te vertellen. Het was de eerste single van Jackie Wilson, geproduceerd door Berry Gordy Jr. En de plaat kwam de Amerikaanse hitparade binnen in november 57, zou nummer 62 komen. Maar dankzij een animatiefilmpje wordt Reed Petit in de jaren 80 ook nog eens een grote hit in Europa. Hij zou zelfs 2 weken op nummer 1 komen te staan in de Nederlandse top 40. En dat was op 14 februari 1987.

Nee, ik ga het eventjes met je hebben over Herman Brood. Saturday Night van Herman Brood en The Wild Romans bereikt op 8 september 1979 de 35ste plaats in de Billboard Hot 100 in de Amerikaanse hitparade. Toch wel bijzonder voor deze Nederlandse ster. De single was 14 juli 1979 de Amerikaanse hitparade binnengekomen en Saturday Night werd uitgebracht op het platenmerk Ariola America. En natuurlijk was het ook in Nederland een top 40 hit voor Herman Brood en The Wild Romans.

verschillende versies zijn er van Think. Dit was de versie van Aretha Franklin zoals ze hem zong in de film van de Blues Brothers. Dit zijn de Scissor Sisters, 2006 alweer.

Een eindeloze weg, een zogenaamde Road to Nowhere, oftewel de Endless Road. Je hoort de Alidus Hidding en zijn bandje The Time Bandits. Hey, het is er gelukt. Roxy Dekker gaat concerten geven. Dat is vrij uniek voor een 21-jarige zangeres. Voor de eerst in de arena die ze helemaal gaat vullen in haar eentje. En dat gaat volgend jaar gebeuren. Dit is haar hit van dit moment, Bare Minimum.

0: Zo, wij naderen langzaam maar zeker het einde van de show.
1: Goedemorgen, goedemorgen.
0: En de goedemorgen werd gewisseld zo dadelijk voor de goedemiddag. Lunch Live komt eraan tussen 12 en 1. Ik wens je een smakelijke lunch. En blijf lekker luisteren naar Omroep Horst en de Maas. Wij spreken elkaar morgen weer.

0: programma is terug te luisteren via onze website omroephorstaandemaas.nl.
1: Schrijven voor bedrijven wordt mede mogelijk gemaakt door Loonbedrijf Heldens Meldersloo.
2: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? Er een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is. Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen. En een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl. Aardbeienland, het gezondste themapark van Nederland. Het uitje voor jong en oud. A73, afslag 10, Horst. Zie ook aardbeienland.nl of Facebook.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 12 uur.
3: Michel Koenen met het NOS Journaal. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had, niet alle informatie die zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten, maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Een middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor voortgezet speciaal onderwijs die kregen dat gisteravond te horen. De directie van het college heeft overleg gehad met de politie en naar aanleiding daarvan is besloten de school in ieder geval voor 1 dag te sluiten. De politie meldt dat de sluiting de keuze was van de school en geen advies van de politie. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. De dieven die lieten er tijdens hun vlucht eentje achter. De 3 doeken die weg zijn, die hebben samen een waarde van zo'n 9 miljoen euro. En er is een klopjacht bezig op de daders. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden voor de regen uit. En vanavond dan trekt die regen geleidelijk weg naar het oosten. Morgen veel buien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto
5: Iets
4: Sport,
5: online kopen,
4: dat is makkelijk scoren.
5: Opzoeken welke bus je moet hebben, een formulier invullen. Normaalste zaak van de wereld? Niet voor 3 miljoen Nederlanders. Zij hebben moeite met lezen, schrijven of rekenen en daardoor vaak ook met computers. En dan kan je flink in de problemen komen.
6: Ik heb gewoon 2 keer een financiële fout gehad. Wat mij gewoon geld heeft gekost, omdat ik het gewoon niet goed snapte.
5: Dat was Gea. Zij heeft er iets aan gedaan en doet weer fluitend haar financiën. Wil jij jezelf of een ander helpen? Kijk op weekvanlezenenschrijven.nl.
7: Dit is een programma van Omroep BNN.

we gaan eerst naar de headlines van het nieuws. Stroomstoring treft Meldersloo. Bijna 40 postcodes zonder stroom. Twee aanhoudingen bij de brandweerkazerne in Horst. En een nieuw boek over Baron Frits wordt gepresenteerd in Kasteel de Keverberg. En regeldruk zet ook evenementen in Pelemaas onder druk. Het weer in het kort, veel bewolking vandaag, maar droog tot de avond. Het kwik tikt de 24 graden aan. En het weekend, ja, zover kunnen we al vooruitkijken, wordt weer warmer. Hoe warm? Luister dan naar het uitgebreide weer rond de klok van 10:30.

0: september. Tientallen flessen en blikjes hebben ze inmiddels ingezameld. De 10-jarige Demi Smit en Sam Handraats uit Maasbree zijn in statiegeldactie begonnen voor Maud Smit, de zus van Demi en een nicht van Sam. Maud heeft een ernstige en zeldzame longziekte. Met de opbrengst willen de kinderen bijdragen aan onderzoek naar haar ziekte.
1: Tientallen flessen en blikjes hebben ze al ingezameld. De 10-jarige Sam en Demi uit Maasbree hebben een actie opgezet voor een zieke zus en nicht.
2: We waren een keer aan het afspreken en toen dachten we, wisten we niet wat we moesten doen. En toen kwamen we op het idee om statiegeldflessen in te leveren. En toen dachten we, voor wie zullen we dat dan doen? En toen dachten we, voor de zus van Demi en mijn nicht. En toen zijn we daarmee begonnen.
3: Ik heb een ernstige zeldzame longziekte. Ik ben heel snel moe en heel veel benauwd. Als ik sport en als ik bijvoorbeeld naar een middelbare school fiets heen en terug, dan is het ook heel vermoeiend.
1: Maud heeft littekens op haar longen. 4 jaar geleden werd de ziekte die steeds erger wordt ontdekt. Om onderzoek te doen is er geld nodig. Maud vindt het dan ook fijn dat de statiegeldactie is opgezet.
3: Heel goed, zodat ze meer onderzoek kunnen doen naar mijn ziekte.
1: De actie is tot nu toe al een succes. In Maasbree kunnen inwoners hun flessen en blikjes in een krat stoppen die dagelijks wordt geleegd.
4: Ja, elke dag ligt de gang wel helemaal vol. En het gaat gewoon supergoed, de actie. Ik krijg altijd een blij schouder op mijn gezicht als al die flessen binnen de gang staan. Want dan denk ik, wow, dit had ik nooit durven dromen.
2: We moeten steeds met de auto gaan. Het past zelfs bijna niet in de auto. Ja, we zitten nu al rond de 410 euro.
5: En hoe meer, hoe beter.
2: Ja.
5: Waarom is het zo belangrijk? Vind je het zo leuk ook om te doen?
4: Ja, we willen eigenlijk gewoon dat ze een beetje erachter komen hoe en wat het gebeurt en wat ze moeten doen qua onderzoek.
5: Ja. Is belangrijk?
4: Ja, want we willen allemaal dat Maud wel beter wordt.
1: En alleen Sam en Demi gaan driftig op zoek. Het hele dorp helpt mee met inzamelen om Maud een betere toekomst te geven.
3: Super lief dat mensen ook statiegeld komen brengen voor, zodat we een onderzoek kunnen doen daarvoor.
1: De actie gaat nog even door. De donatiebox staat op de Galengoed in Maasbree.
4: Je kan gewoon doneren, maar je kan ook bijvoorbeeld als je hier in Maasbree woont of ergens anders, kan je ook gewoon het statiegeld wat je hebt, kan je dan bij ons afleveren.
6: Dit is een programma van Omroep BNM en Omroep Horst aan de Maas.

0: time.
1: Ray Dalton en Do It Again. En Do It Again dacht ook Ilse de Lange. Nee, dat dacht ze helemaal niet. Het gebeurde haar allemaal. 13 jaar geleden had ze het nummer So Incredible als een hele grote hip. Een gouden plaat zelfs aan de muur bij haar thuis. Maar via TikTok en de andere socials is het opeens weer een hele grote hit aan het worden. Dus Ilse, gefeliciteerd. We gaan het nummer uiteraard draaien in Lunch Live. Ilse de Lange en So Incredible.

0: Walsa, de Noorse trio. Met een grote succes, Magnetic. Europees, wereldwijd en ook bij de PNM top 15. Hoog genoteerd. Het is 12:30 geweest. We gaan naar het nieuws. Tamar, een hele goede middag.
1: Goedemiddag. Dit is het nieuws uit Peel, Maas, Horst aan de Maas en Bezel. Vanochtend, rond 9:55, is Meldersloo getroffen door een stroomstoring. De storing spreidt zich uit richting Grubbenvorst. De oorzaak is nog onbekend, maar de verwachting is dat het in de middag is opgelost. De politie heeft afgelopen nacht 2 mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. Agenten zagen verdacht voertuig staan op de parkeerplaats van de kazerne. Omdat er in de regio vaker is ingebroken bij kazernes, besloten zij de auto te controleren. Delen van het putbos bij Amerika worden binnenkort op werkdagen afgesloten. De trospest wordt hier namelijk op grote schaal verwijderd. De struik uit Noord-Amerika is een bedreiging voor de dieren en natuur in het gebied. Naast Egopop in Eghel stoppen meer evenementen in Peel en Maas door de toenemende regeldruk. Niet alleen de gemeente zelf is die druk een probleem voor verenigingen en organisaties, want overal in Limburg zijn er moeilijkheden mee. Er zijn steeds meer eisen, vergunningen en verantwoordelijkheden waar mensen op moeten letten. De provincie wil voor het einde van oktober uitzoeken wat zij hieraan kan doen. En dan nu het weer. De temperaturen kunnen oplopen tot 25 graden met matige wind. In de avond gaat er regen vallen. Morgen wordt het maximaal 20 graden met stevige wind en kans op buien. Meer nieuws kunt u vinden op omroeppnm.nl en omroephorstaandemaas.nl.
0: Dankjewel, Tamar.

Kamer van het een naar het ander. We gaan naar de situatie op de weg. Op de A67, Eindhoven richting Venlo, word je geflitst. Let op je snelheid. Wanneer je dus richting Venlo rijdt vanuit Eindhoven. Dan de andere meldingen. Op de A73, de hoogte van Roermond, een auto met problemen. Dan A67, de hoogte van Maasbree, een auto met een motorkap omhoog bij 61,5. Dan N270, de hoogte van Heide, een auto in de berm met 33,1. Dan gaan we naar, even kijken, waar zitten we? De A73, de hoogte van Tegelen, een auto met problemen bij 40,5. En last but not least, A73, de hoogte van Horst, een auto met problemen bij 54,7.

0: Tanita Tikaram met World Outside Your Window. En dan gaan we van Tanita gaan we naar Horst, want ruim 200 leden telt VC Setup in Meerlo. Met naast leden uit Eikendorp ook leden uit Tienrui, Wansum, Zwolle, Gijsteren en zelfs Venroy. Afgelopen weekend vierden zij samen het 60-jarig bestaan van de vereniging met onder meer een clinic van oud-prof Mirte Schoot.
1: De volleybalvereniging in Meerlo, Setup, viert dit jaar het 60-jarige bestaan. Afgelopen weekend werd dat gevierd met onder meer een clinic voor de jeugdige leden door oud-prof Mirte Schoot.
2: Wat is nou vermoeiender? Een wedstrijd met een Nederlands team of wat hij vandaag doet?
3: Nee, met het Nederlands team is wel is heel intensief fysiek natuurlijk. Met rennen, stoppen, starten. Maar dit is vooral heel leuk. Volleyballen met het Nederlands team is natuurlijk ook heel leuk. Maar dit is ook wel mooi om het alle ervaringen die ik de afgelopen jaren heb opgedaan zeg maar door te kunnen geven. Ja.
2: Heb je al talenten kunnen ontdekken tussen de kleine meiden?
3: Ja, zeker, zeker. Het is echt mooi om te zien hoor. Wat voor techniek en hoe ze bewegen. En hoe de trainsters hier allemaal omgaan met die meiden. Dat is echt mooi om te zien. Ja, daar begint het allemaal.
4: We zijn een bloeiende vereniging met ruim 200 leden. En van die 200 leden hebben wij denk ik een 65-tal jeugdleden. En die werden vandaag vermaakt met een hele mooie volleybalclinic. We hebben een compleet feestweekend, hè, want gezegd feestelijke dag vandaag. Maar we zijn gisteren al begonnen met een volleybalclinic, even met een blacklight volleybaltoernooi. Vandaag staat de volleybalclinic op de agenda. Vanmiddag spellenmiddag voor de jeugd, vanavond een feestavond en morgen een brunch. Dus een compleet feestprogramma waar heel veel werk in verricht is door al onze leden en vrijwilligers.
1: Naast Schoot was ook een andere prof aanwezig, Jules Krins. Ze begon haar volleybalcarrière in Meerlo en komt inmiddels uit in de Eredivisie met Pilpoesch, al is ze ook verbonden gebleven aan Meerlo.
5: Ik ben de hoofdtrainer van de levelline, dus van alle kinderen die hier nou achter bezig zijn.
2: Jij noemt dat levelliners?
5: Ja, de levelline. We hadden eerst niveaus in volleybal, maar vorig jaar hebben ze het opgedeeld in 5 levels, om het voor de kinderen wat leuker, wat speelser te maken.
2: Het valt mij op dat er erg veel meiden zijn en weinig jongens. Of verbeeld ik me dat?
5: Nee, dat klopt. Helaas is volleybal op dit moment echt nog een meidensport. We zien wel dat er een groei is bij het aantal jongens. Alleen ja, hier in de omgeving is dat helaas nog erg weinig. Maar we zijn al heel blij dat we überhaupt een jongen hier hebben. En in de volgende groep zit ook 1 jongen. Dus daar zijn we al heel blij mee.
1: Dat Meerlo ondanks de grootte van het dorp toch zo'n ledenaantal bij elkaar krijgt, is niet zonder reden.
4: Die 200 leden, goed dat je dat aankaart, die komen niet alleen Meerlo, die komen ook uit de omliggende omgeving, dus Tienderen, Wansum, Zwolle. We hebben zelfs leden.

0: De Nuut van Roy, want die gijsteren inderdaad, niet te vergeten. Ik vergeet wellicht nog dorpen. Maar wat zo bijzonder is in deze vereniging, is, of onder andere bijzonder is in deze vereniging, is dat wij een bloeiende jeugdafdeling hebben. Daar investeren wij ook in, de jeugd uit de toekomst, wat Henk ook zegt inderdaad. Als we ze nou iets goeds bieden, dan blijven die waarschijnlijk ook. Wij investeren met een goede trainster die die trainingen verzorgt. Dus dat zorgt voor aantrekkingskracht, dat zorgt voor ontwikkeling van jeugdig talent. En dat zien we terug in een bloeiende volleybalvereniging. Succesvolle teams die in de competitie ook succesvol zijn.
1: Het filmpje staat online, dus terug te kijken via het YouTube-kanaal van Omroep Horst aan de Maas. We gaan zometeen naar een ode voor alle mama's, maar eerst Alison Moyet.

Mama, don't stress your mind. Al dus Jonas Blue en William Singh. En Mama uiteraard als titel. Inwoners van Kessel en Kessel-Eik kunnen op zaterdag 10 oktober tuintegels inleveren en krijgen daarvoor een plantenpakket. De actie is bedoeld om meer groen in de dorpen te krijgen en tuinen beter bestand te maken tegen warm weer en zware regen. De tegelwipactie wordt georganiseerd door de werkgroep Groen Kessel. En deelnemers kunnen tussen 9 uur en 12 uur 's ochtends terecht bij het plantencentrum in Kessel. Lees het hele bericht op de site van Omroep PNM. En ik zie dat het bijna 1 uur is. En ik ga eruit met Savage Garden en Tears of Pearls. Dankjewel voor het luisteren en kijken. En je weet het, morgen weer om 12 uur. Tot dan!

0: Lunch Live zit erop. Tot morgen bij Omroep PNN en Omroep Horst aan de Maas.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
2: Op zoek naar gereedschap en elektra? Wij helpen u graag. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
6: Voor al uw onderhoud, APK en occasions... Autofirst John Wijs.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
7: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op de elektriciteitscentrales. Dat gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie kwam de man van 48 op het spoor nadat Duitse media brieven hadden gekregen waarin de verantwoordelijkheid werd opgeëist. Bij een aantal Duitse elektriciteitscentrales werden afgelopen week explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Voor zeker 1 dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het college wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg gehad met de politie en zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar een toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. En toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. En in Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van die stad. De kade was vernoemd naar Herman J. Die kreeg een paar maanden geleden een jaar cel vanwege kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer gewoon Lage Kade, zoals de straat in Hendrik Ido Ambacht voorheen ook al heette. Het weer dan nog. Vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en het zuidoosten is het lang droog, tot zo goed als de avond. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond dan trekt die regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen wordt een dag met veel buien en dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
8: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
9: Geen tijd om zelf beton te draaien en wilt u meteen aan de slag? Betonstation Hoeimakers Horst heeft verschillende cementgebonden mortels, zoals beton, vloerspecie en stabilisatiezand. Kant en klaar om af te halen of te laten bezorgen. De snelle en goedkope oplossing voor bouwprofessionals en particulieren. Binnen enkele minuten staat de juiste betonmortel voor u klaar. En Betonstation Hoeimakers Horst is het adres voor diverse soorten zand, grind, teelaarde en compost. Bezoek ons aan de Westerholtstraat 10 in Horst. Kijk voor meer informatie op www.hoeimakershorst.nl of check Facebook.
10: Driesse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl.

0: vandaag nog de juiste betonmortel nodig? Ga naar Betonstation Hoeimakershorst. Altijd snel, altijd goedkoop. Kijk op www.hoeimakershorst.nl.
1: Psst, kijk, daarachter. Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
2: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
3: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.

0: Ik ben Maarten Bonnemaiers met het L1 Nieuws. Nou, 40% van de Limburgse 15-jarigen leest niet goed genoeg om volwaardig mee te kunnen doen op school en in de samenleving, blijkt uit nieuw internationaal PISA-onderzoek. Volgens hoogleraar Inge de Wolf van de Universiteit Maastricht zijn lesprogramma's te vol en worden verwachtingen van leerlingen te snel naar beneden bijgesteld. Ook de kwaliteit van schoolleiders speelt volgens haar een belangrijke rol. Metingen van het RIVM laten op verschillende plekken in Limburg een matige luchtkwaliteit zien. Vooral fijnstof, stikstofdioxide en ozon spelen daarbij een rol. Nederweert kampt al jaren met veel fijnstof door de pluimveehouderij. Volgens de Natuur- en Milieufederatie Limburg hebben gemeenten te weinig mogelijkheden en geld om het probleem stevig aan te pakken. De politie heeft afgelopen nacht twee mannen aangehouden bij de brandweerkazerne in Horst. Agenten controleerden het tweetal vanwege recente inbraken bij kazernes in de regio. De bestuurder bleek onder invloed van alcohol en de bijrijder had geen geldig identiteitsbewijs bij zich. Of de mannen daadwerkelijk van plan waren in te breken is niet duidelijk. De vrouw die afgelopen zondag van een paard viel bij Fromberg in Voerendaal is overleden. Ze raakte bij de val ernstig gewond en werd behandeld door ambulancepersoneel en een traumateam. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet duidelijk.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een middelbare school in Almere blijft vandaag de hele dag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie. Leerlingen van de school voor speciaal voortgezet onderwijs kregen vanochtend een mailtje dat ze thuis konden blijven. Om wat voor situatie het gaat, wil de school niet zeggen. Na nieuwe Russische raketaanvallen op Kiev zijn 2 mensen om het leven gekomen en 10 mensen gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat de Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne viel in Rusland infrastructuur aan. En zo'n 4 op de 10 kinderen van 15 jaar kunnen niet goed genoeg lezen om mee te komen op school. En daarmee scoort Nederland slechter dan andere Europese landen, blijkt uit nieuw internationaal onderzoek. Het weer vanuit het westen op steeds meer plaatsen regen. Het wordt van noordwest tot zuidoost 18 tot 25 graden.
2: Omroep Horst aan de Maas. Hier schijnt de zon ook

0: Adverteren, dat werkt. Groot bereik, lokaal en herkenbaar. Neem contact op via reclame@omroephorstaandemaas.nl.
1: Henk Bovee Horst BV is al meer dan 50 jaar uw vertrouwde adres voor volledige renovatie van uw keuken, badkamer of toilet. Vanaf de demontage tot en met de inbedrijfstelling. Loodgieter, keukenmonteur, verwarming, elektra en tegels. Alles doen wij met onze ervaren eigen medewerkers. Dus op naar Henk Bovee Horst BV aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en Facebook.
2: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram van

0: Met onze tegel- en natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken. En zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 2 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om de aangifte te doen tegen de ambtenaren. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek na de staking van gisteren. Personeel had het werk neergelegd vanwege een incident zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wensten met vrouwen. Daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dit een foute beslissing is geweest en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk, want in een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven die lieten er tijdens de vlucht wel 2 achter. En er is nu een klopjacht bezig op de daders. Vooralsnog is er nog geen spoor van. Het weer. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De zon breekt ook af en toe door en het is 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
5: Wil je iets nieuws leren en leuke mensen ontmoeten? Kies voor een kortlopende cursus van Robby Gildehorst. 8 lessen voor maar €65. Samen leren, samen delen. Schrijf je vandaag nog in op hobbygilde.nl.

De hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.

0: Luisteren voelt als thuiskomen bij Omroep Horst aan de Maas.
1: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
2: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op

0: vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
1: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 3 uur.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie die was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. En vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat er een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. En de beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En in de Eredivisie heeft FC Utrecht thuis een punt gepakt tegen Go Ahead Eagles. Vanmiddag werden de laatste 26 minuten van de wedstrijd uitgespeeld nadat die zaterdagavond was gestaakt bij een 3-1 voorsprong voor de Eagles. Fans van FC Utrecht die hadden vuurwerk en bekers op het veld gegooid. En vanmiddag in een leeg stadion maakte Utrecht al snel de aansluitingstreffer. Spits Stepanov die maakte vanaf de stip vlak voor tijd nog gelijk 3-3. Het weer nog. Heel langzaam trekt een groot regengebied van het noorden en westen van het land oostwaarts. Pas tegen de avond regent het in de Achterhoek en Limburg. De temperatuur die is 17 tot 25 graden. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er ook regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dit was het NOS Journaal.
3: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloksmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloksmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
1: Dit is Middagvitamine.

0: middagvitamine. Muziek die werkt. Elke werkdag non-stop.
1: Ervaar de Maas op haar mooist bij het Maashotel in Broekhuizen. Kom tot rust en laat je verwennen op ons prachtige terras aan de Maas. Met een adembenemend uitzicht is dit de perfecte plek om nieuwe energie op te doen. Geniet van een vers kopje koffie met echte Limburgse vlaai, terwijl de kinderen zich uitstekend kunnen vermaken. Ons kindvriendelijke restaurant biedt speciale kindermenu's en heerlijke ijsjes als afsluiter. Ideaal voor een ontspannen uitje met het hele gezin. Zie ook onze website en Facebook.
2: Voor al uw onderhoud, APK en occasions, Autofirst John Wijs.
1: Het Maashotel in Broekhuizen. Sfeervol dineren met vernieuwde gerechten voor elk budget en kindvriendelijk.
3: Service monteur van Expert.
4: Oh, hallo.
5: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
3: Zo, klaar is Kees.
4: Oh, dat was snel.
6: Hoeimakers Horst is een vertrouwd adres voor de levering of het afhalen van diverse materialen zoals grind en split, compost en veenproducten, zand en granulaten. Vanuit vakmanschap en de jarenlange ervaring leveren wij aan particulieren en bedrijven. Zie ook hoeimakershorst.nl voor openingstijden.
7: Ben jij een echte planten- en bomenliefhebber? Kom ons plantencentrum bezoeken en ontdek 20.000 vierkante meter aan leibomen, sierbomen, vaste planten, mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Laat je betoveren door onze exclusieve vormplanten en hun prijs. Kijk op plantencentrumvandenbeuken.nl. Of beter nog, kom een wandeling maken tussen onze bomen en planten. Alleen dat is al een genot.
8: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 4 uur.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de Omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letschert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de Omroep nog op kan reageren. En Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te

0: zullen aanvechten. De omroep mag tot die tijd gewoon blijven uitzenden, totdat er een definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten en het gebouw werd afgesloten. Ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zo lag de hoofdstad Kiev afgelopen uren onder vuur. Vannacht werd de stad al aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen raakten gewond. De aanvallen lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Die waren in Kiev en Moskou om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. En Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. En ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Het weer nog. Langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot nog lokaal 25 in Limburg. En vanavond gaat het in het hele land regenen. Morgen staat er een stevige wind, is er regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Morgen is het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interstellite jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Uw tuin toe aan meer groen? Ook voor buiten vindt u bij ons alles wat u nodig heeft. Interstellite Horst. Alles voor in en om het huis. Oh.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt niet anders te kunnen na het oordeel van het Commissariaat voor de Media. De omroep gaat de beslissing aanvechten. De Duitse politie heeft een man opgepakt die verdacht wordt van het saboteren van het stroomnet. Het gaat om een klimaatactivist van 48. Hij werd niet ver van de Nederlandse grens gearresteerd. De Hardenbergerbrug blijft ook morgen nog dicht. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28 bij Nijkerk. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Het weer op veel plaatsen regen bij ongeveer 19 graden. Morgen

0: Wolken, wat zon en buien, dan een graad of 18.
1: De gezelligheid rolt zo je speakers uit.
2: Middagsvitamine.
1: Vanuit Horst aan de Maas.

0: Heb je een uitzending gemist? Geen probleem. Luister al onze uitzendingen terug op omroephorstaandemaas.nl.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Lumar Verhuur, gevestigd in Horst en Weert, is uw partner voor de verhuur van alle soorten bouw- en tuinmachines. Hoogwerkers tot ruim 43 meter en alle materialen voor uw evenement van groot tot klein. Lumar Verhuur, verhuurt het van A tot Z. www.lumar.nl.
3: Zeg Milou, ben je er al geweest?
4: Waar?
3: In de nieuwe keukenshowroom van Henk Bovee Horst. Wij vonden het de mooiste showroom die we ooit bezocht hebben. Heel erg ruim van opzet en heel anders dan wat je zou verwachten. Er staat zelfs een heel huis in. Met keuken, woonkamer, tv-hoek, badkamer en waskeuken. Dus kom naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Kijk ook op www.bovee.nl en op Facebook.
5: Even lekker erop uit. Bezoek Museumdorp de Locht in Meldersloo. Wandel door een sfeervol museumdorp vol verhalen over het leven van vroeger. Ontdek historische gebouwen, bijzondere tentoonstellingen, tuinen en oude tradities. Neem een kijkje in de tuin van toen en geniet van koffie met Limburgse fly in dorpsrestaurant De Hoeve. Kijk voor actuele openingstijden en activiteiten op delocht.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 5 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers de uitvaart hebben bijgewoond van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Bij de uitvaart waren enkele duizenden mensen. De Bosnische minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de aanwezigheid van de Servische ministers elke rode lijn heeft overschreden. De voormalige generaal Mladic overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvragen.

0: omroep mag gewoon blijven uitzenden totdat het definitieve besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. Het weer. Regen trekt over het westen en noorden richting Duitsland. Vanavond regent het in het hele land. Vannacht opklaringen, aan zee trekt de wind aan. Morgen een stevige wind en 's morgens buien. De zon breekt zo nu en dan door en vooral in de middag valt opnieuw geregeld een bui. Het is 17 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wist jij dat Aardbeienland in Horst het hele jaar door geopend is? En een 5000 vierkante meter overdekte speel- en sprookjestuin is? Een cadeauwinkel, speelhal, sprookjespark met 4 speeltuinen en een fantastisch en betaalbaar restaurant om de dag af te sluiten. Oh ja, en parkeren is gratis. Zie ook aardbeienland.nl.
2: Er zijn nog plaatsen beschikbaar bij Hobby Gildehorst. Leer bridgen, maak films met iMovie of ontdek je familiegeschiedenis. Meld je snel aan via hobbygilde.nl.
3: Voor de beste en allerleukste deals van Aardbeienland, zie Facebook of aardbeienland.nl.

0: De hoofdpunten uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letchert zegt dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken. En dat Ongehoord Nederland die regels steeds niet nakomt. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Klimaatactivist van 48 had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Bosnië zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker zes Servische ministers de uitvoering...

0: Blijf goed geïnformeerd met Horst aan de Maas nu. Muziek, nieuws en weer.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Via de ether, DAB Plus of online. Hier is het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd heeft hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. De SP in Gouda wil weten of het stadsbestuur kan ingrijpen bij nieuwe kledingregels van een middelbare school. Vanaf dit schooljaar mogen leerlingen niet meer op school verschijnen in trainingspakken, joggingbroeken, windjacks en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Ze denkt dat de kleding die leerlingen dragen ook invloed heeft op het gedrag. Ook moeten leerlingen zo beter voorbereid op stage. Leerlingen krijgen tot de herfstvakantie om hun kleding aan te passen. De SP in Gouda vindt de regels betuttelend. En duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer reisden ze voor €49 per maand en dat wordt nu het normale tarief van €128. Wie dat niet wil, kan het abonnement bij de NS dagelijks opzeggen. Het weer vanavond nog wat.

0: hoofdpunt uit het Limburgse nieuws. Drie omstanders hebben in Roermond een dief gepakt. Die had kort daarvoor de pinpas van een 81-jarige man gestolen. De vrouw die zondag in Voerendaal van een paard viel, is overleden. En door drie faillissementen van bedrijven in Echt, Maastricht en Valkenburg raken vier mensen hun baan kwijt.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De SP in Gouda wil weten of het schoolbestuur kan ingrijpen bij de nieuwe, volgens de SP, betuttelende kledingregels van een middelbare school. Leerlingen mogen niet naar school komen in trainingspakken, joggingbroeken en sportbroekjes. De directeur vindt dat vrije tijdskleding niet passend is. Duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkope treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kostte het €49 per maand, maar dat wordt nu €128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat wel al gedaan. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergenbrug in de A28. Bij de pijlers is te veel grind en zand weggespoeld. Ook de scheepvaart ligt stil. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind, af en toe zon, in de middag regen, 18 graden.

0: Ideeën of opmerkingen? Laat het ons weten via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Driessen Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen- en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessenhorst.nl.
5: Een unieke wintergroene leiboom. En niet eens duur.
6: Ervaar een unieke beleving in het groen. Loop door een groenvoorraad van 20.000 vierkante meter. Met sierbomen, vaste planten, zeer exclusieve vorm- en mediterrane solitaire planten, groenteplanten en nog veel meer. Denk bijvoorbeeld aan wintergroene leibomen van wel 3,2 meter hoog voor maar €99. Of een beukenhaag voor 79 cent. Kom het ontdekken bij Plantencentrum van den Beuken in Meterik of kijk op www.plantencentrumvandenbeuken.nl.
4: Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessenhorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 7 uur.
7: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmings. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit aan te zullen vechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmings.
8: Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
9: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
10: Dat normaliseerde van Hitler-gedachtegoed en nazi-gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
7: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te hebben gehouden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland wil behouden, maar Rusland zegt passende maatregelen te treffen. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met het importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Ook worden er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam al eerder met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn de

toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door kolonisten. Het weer, vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Dit was het NOS Journaal.

0: Omroep Horst aan de Maas.
1: Tracing our fingers from right to left where

en altijd. Informatie uit jouw regio. Elke dag opnieuw. Omroep Horst aan de Maas. Jouw lokale zender voor nieuws, muziek en gezelligheid.

0: gevarieerde muziek de avond door. Dit is At 7.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interselect jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op ramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Ook voor huishoudelijke producten en woonartikelen staan onze deuren voor u open. Interselect Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Voor al uw onderhoud, APK en occasions. Auto First John Wijs.
5: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 8 uur.
6: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote stroomstoring bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK, zegt deze verslaggever van Sky News.
7: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh, right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow, where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far-reaching impact.
6: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond het al. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar de toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtsadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie

0: inzien.
1: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen. Om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
0: Excuus, het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugts, Kerstin Kasperij en Vivian Miedema. Bij de mannen staat er niemand op de lijst. Dan het weer, vanavond nog wat regen. Vannacht klaart het op, morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Hoi Iemke, ik hoorde dat je een ander huis hebt gekocht.
3: Ja Peter, een mooi 70er-jarenhuis. Maar er moet nog wel veel aan gebeuren.
2: Ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze renoveren je hele huis. Van keuken, badkamer, toilet, verwarming tot aan een nieuwe eetkamerinrichting toe. Ze regelen alles voor je. Dus stuk- en tegelwerk, maar ook slopen en eventueel metselwerk.
4: Kortom, je huis renoveren van A tot Z? Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
5: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Bloxmedia maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: muziek de avond door. Dit is At 8.
1: Van start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Janstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Het Maashotel in Broekhuizen. Direct gelegen bij de Veerpont en een belangrijk knooppunt in het wandel- en fietsroutenetwerk. Behalve wandelaars en fietsers heeft het Maashotel voor iedereen wat wils. Ontdek onze vernieuwde menukaart met smaakvolle gerechten en kindermenu's. Of kom genieten op ons terras van een heerlijk kopje koffie met echte Limburgse vlaai. Dit alles is niet alleen lekker, maar ook betaalbaar. Kom langs en ervaar het zelf. Zie ook website en Facebook.
1: Op zoek naar vakmanschap, betrouwbaarheid en duurzame oplossingen voor jouw bouwproject? Kies dan voor Mark van Lier Aannemersbedrijf uit Kronenberg. Met jarenlange ervaring en een toegewijd team zorgen wij voor kwaliteit en tevredenheid bij elke nieuwbouw, aanbouw, verbouw of renovatieproject. Wij denken graag met je mee. Mark van Lier Aannemersbedrijf. Vertrouwd bouwen aan kwaliteit.
2: Het Maashotel in Broekhuizen heeft een nieuwe kaart vol heerlijke smaken en voor ieder wat wils tegen vriendelijke prijzen.
3: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 9 uur.
4: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
5: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
4: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister. Ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Zo betalen ze vaak onterecht te veel voor een huis. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit de Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakt buitenlandminister Miliband bekend. Correspondent Fleur Lausbach.
6: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
4: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemend geweld door Israëlische kolonisten.

Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Het 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen wind, zon en regen bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.

0: Met gevarieerde muziek de avond door. Dit is At Nine.
1: Servicemonteur van Expert.
2: Oh, hallo.
3: Topkwaliteit en service gaan bij Expert Horst hand in hand. Want onze 10 gecertificeerde monteurs staan altijd voor je klaar. Kom gerust eens binnen in onze winkel of kijk op expert.nl voor concurrerende prijzen met lokale service.
1: Zo, klaar is Kees.
2: Oh, dat was snel.
4: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 10 uur.
5: Robert Baltus met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Anderhalve week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. Een eerbetoon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
6: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft... het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
5: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS, de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt.
7: Enough's enough. It's time for the UK government to intervene so we can finally get NETS up and running and fix the chronic ATC issues that we've had.
5: Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.

Wat je hier hoort, hoor je alleen hier. En nergens anders. Omroep Horst aan de Maas, midden in de regio. Wow.

0: Heeft u tips voor onze nieuwsredactie of wilt u reageren op onze uitzendingen? Mail ons dan via redactie@omroephorstandemaas.nl.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Ben jij toe aan een upgrade? Bij Bram Wanten Tegel en Natuursteenwerken maken we van elke tegelklus een meesterwerk. Van wandtegels tot volledige badkamers. Onze vakmannen zorgen dat jij nergens naar om hoeft te kijken en zorgeloos kunt genieten van het eindresultaat. Van ambachtelijke traditionele tot moderne duurzame vloeren. Of het nou gaat om het betegelen van een terrasvloer, badkamer of toilet. Kijk snel op bramwanten.nl voor vakmannen waar je op kunt bouwen.
2: Benieuwd naar alle soorten en maten kleding in ons assortiment? Kom gerust eens langs. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
4: Hoi Imke, ik hoorde dat je je keuken gaat vernieuwen.
5: Ja Peter, eindelijk gaat het gebeuren. Maar als ik aan al die romslomp denk en aan al die verschillende mensen waar ik nog langs moet gaan...
4: Nou Imke, ga dan naar Henk Bovee Horst. Ze hebben een showroom van circa 50 keukens. Ze verzorgen de demontage van je oude keuken en regelen eventueel installatiewerk voor een nieuwe. Ook voor wandtegels of een nieuwe keukenvloer kun je terecht. Alles wordt voor je geregeld.
6: Kortom, keuken renoveren van A tot Z... Op naar Henk Bovee Horst aan de Handelstraat 13 te Horst. Henk Bovee Horst. Zie ook bovee.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 11 uur.
7: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. Dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren. De wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft razendsnel een nieuwe trainer gevonden. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam, nadat de club net als NAC uit de Eredivisie was gedegradeerd. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden.

banksken in het park, drie planken vol met gaten. Door sneeuw, hagel, regen en de mensen die hier kwamen. Banksken in het

is tanden leeg of duister, van kindervreugd tot gelach. Ik bewaas al die geheimen, van ieder geurs niks aan. Het zal met dich verdwijnen, neem ze

0: lekker bij weg te dromen.
1: Start tot finish is Vakgarage Maasos de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaasos.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maasos, het beste voor jouw auto.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 12 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is er iemand gewond geraakt aan zijn been. En die schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer nog weggestuurd bij FC Volendam, nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. Ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat ze met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis de weg omhoog inzetten. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

dikwijls wachten, dikwijls hopen en dikwijls doemen dat het lukt. En in gedachten kind ze slopen, maar ik lig wakker op de rug.

zien er kleuren, zien er meidjes, zien er kroegen was ze best. Sorry voor die bleude bloemenbleetjes, die liggen op die kist.

0: erbij weg te dromen.
1: Drisse Recycling aan de Hamweg is het adres voor al uw grof vuil. Bouwpuin en houtafval, groen en tuinafval, grond, glas of plastic en nog veel meer. Tevens kunt u bij ons terecht voor diverse soorten zand, teelaarde en gebroken puin. Meer weten? Kijk dan op onze website driessehorst.nl. Driessen Recycling, tevens grondverzet en sloopwerkzaamheden voor bedrijven en particulieren. Kijk voor meer informatie op driessehorst.nl.
0: Dit is Omroep Horst aan de Maas. Hier is het nieuws van 1 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal.

0: Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. Ook mogen ze straks meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. Die technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. En ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt aan zijn been. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht, is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan wisselvallig bij 18 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hoi Lisa, hoe gaat het? Kom erin.
2: Hey Sanne, nieuwe tegels in de gang?
1: Ja. Ja, en ook in de keuken en in de woonkamer. En omdat we toch bezig waren, hebben we het toilet ook vernieuwd.
2: Sanne, heeft Jesse dat allemaal zelf gedaan?
1: Nee hoor, we zijn naar Henk Bovee Horst gegaan. Hebben daar de tegels en het sanitair uitgezocht. En we kregen de uitvoeringsdatum meteen mee.
2: Duur?
1: Nee hoor, we hadden op meer gerekend. Maar dat hebben we natuurlijk niet gezegd.
3: Dus, nieuwe tegelvloeren voor uw hele huis? Henk Bovee Horst, aan de Handelstraat 13 te Horst. Regelt het van A tot Z. Zie je ook bovee.nl of Facebook.
4: Druk- en printwerk, reclame of een op maat gemaakte website met hosting nodig? Met de bouwblokken van Blox Media maak je je boodschap sterk. Kijk voor meer informatie op bloxmedia.nl of bel 077 464 2165. Laten we samen bouwen aan jouw succes.

0: Nachtdienst. Muziek die je wakker houdt. Nacht na nacht.
1: Al sinds jaar en dag staan wij voor service en kwaliteit.
2: En daar is helemaal niks aan veranderd. Kom het zelf ervaren en ontdek alles wat Interchalet jou te bieden heeft aan afslag 11 in Horst. Onze medewerkers stellen graag hun kennis en expertise ter beschikking aan jou. Interchalet Horst. Alles voor in en om het huis.
3: Start tot finish is Vakgarage Maashorst de plek voor jouw auto. Reparatie, onderhoud, verkoop en schadeherstel allemaal onder één dak. En we doen nog meer. Benieuwd naar onze services? Kijk op vakgaragemaashorst.nl of kom langs op de Sint-Jansstraat 32 in Metrik. Vakgarage Maashorst, het beste voor jouw auto.
2: Wat extra licht nodig? Bij ons